0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobanen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieur-en-stijl.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair. 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
7: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

En dat was Sleet. Om mee te beginnen een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij de Veluwe Startop. Het is vandaag 18 augustus en de knuffelplaat die wilde niet helemaal. We hadden de oude knuffelplaat van gisteren, zag ik die staan. Maar ja, er ging wat dat betreft van alles mis. Maar we proberen dat uiteraard bij het volgende uur weer helemaal goed te maken. Excuses daarvoor natuurlijk. 18 augustus op de kalender en we gaan eens even kijken wat er gebeurde vandaag, maar dan heel veel jaren geleden. Bijvoorbeeld in 1996 Sport 7, het betaalzenderkanaal van Endemol en de KNVB, begint haar uitzendingen op de Nederlandse kabel. Het project zal 4 maanden duren en mislukt door te weinig belangstelling. In 1996 was dat. En ook in dat jaar PSV wint voor de eerste keer, en het was overigens ook de eerste editie, van de Johan Cruijffschaal. En het won van, ja, dat kan ik bijna niet zeggen, maar toch van Ajax met de 3-0, ja. En in 1960 de eerste anticonceptiepil komt op de markt. Dat zijn zo wat dingen die zich afspeelden vandaag, maar dan zoveel jaar geleden. Wat gaan we doen in dit programma? Uiteraard elke half uur hebben we de hoofdpunten van het nieuws. De Hollandse klonplaat hebben we straks na 8 uur. De verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison plaat na 8:30. En natuurlijk berichtgeving tussen de platen door. Dus wees welkom bij de Veluwe Startop.

Ja, dat is zeker zo. Vanmorgen is het overwegend bewolkt en trekt er een zone met regen van west naar oost over het land. Vanmiddag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk.

Een beetje lekker vrolijk wakker worden, toch? Met deze Patricia Lavilla, L'amour est toujours en vacances. Een liedje over de vakantie die voor, nou ja, toch een heel groot deel van Nederland toch alweer weer over is. Sterker nog, de scholen in het noorden zijn weer begonnen. Dus de werkelijkheid is weer werkelijkheid. De grote ijshoorn van ijssalon Het Boerinneke in Harderwijk is verdwenen. Eigenaar Rob Morren heeft gezocht, maar het bijna 1,90 meter hoge polyesterbeeld is nergens te vinden. Ook is geprobeerd de tweede ijshoorn los te krijgen. Die bleef staan overigens, maar raakte wel verbogen. Het beeld stond al 7 à 8 jaar bij de zaak en was een herkenbaar punt. Vooral voor kinderen. Morren vindt de diefstal erg jammer en hoopt dat de ijshoorn wordt teruggebracht. En wie hem terugbrengt, ja hoor, daar komt hij, die krijgt een ijsje. Dit is de Veluwe Start Op, nu met Danny Nicolai. En als jij maar van me houdt.

was Danny Nicolai. Is ook alweer een aantal jaren geleden hoor, dat hij deze hit had. Als jij maar van me houdt. Vanaf vandaag, 18 augustus, mag binnen 200 meter van kwetsbare beken met waardevolle natuur geen grondwater meer worden opgepompt. Het verbod geldt onder meer voor het beregenen van grasland, maisvelden, gazons, siertuinen, golfbanen en sportvelden. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe... Volgens Waterschap Vallei en Veluwe zijn de grondwaterstanden door de langdurige gebrek aan regen veel te laag. De buien van vandaag zijn niet genoeg om het tekort aan te vullen. Met de maatregel wil het waterschap voorkomen dat kwetsbare beken verder uitdrogen. Vooral in Nunspeet, Putten en Ermelo zijn beken aangewezen. Ook delen van Harderwijk, Nijkerk en Elburg vallen onder het verbod. De beken zijn belangrijk voor bijzondere planten en dieren natuurlijk ook. Als het grondwaterpeil verder daalt, kunnen beken droogvallen en kan blijvende schade aan de natuur ontstaan.

dat liedje, ik zat zo eens even te denken, waar komt dat nou vandaan? Want het is natuurlijk een hit geweest, dat sowieso, maar dat had ook voornamelijk te maken met het feit dat het ooit een keer in een reclame gebruikt werd. En toen heb ik even opgezocht, dat was in 2004, een hele lange tijd geleden. Toen werd het gebruikt door een hele grote telecomaanbieder in Nederland. Nou, meer hoef ik natuurlijk niet te zeggen, maar die gebruikte dit themaatje. En toen werd het een hele grote hit. Het is overigens nog door heel veel meer reclamemakers gebruikt. In 2016 bijvoorbeeld, 13, 17 en 2015 door een groot automerk. Kortom gezegd, het was een zeer populair liedje. En niet alleen in de hitparade, maar dus ook bij de diverse merken. En dit zijn Suzanne en Freek en Als het avond is.

0: Ja, Suzanne en Freek, wat een heerlijke plaat is dat toch. Als het avond is. Nou, het is ochtend is het. Het is over 7:30.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker een derde van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoopend Grijshoort 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle voor Knoopend Hattemerbroek 10 minuten op onthoud.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Donna van 10cc. En dat was een van de eerste singles van deze zo wereldberoemde band. Later, volgens mij vlak na deze, kwam dat hele beroemde nummer The Wall Street Shuffle. Eens even kijken, wat hebben we hier staan? Er is een lokale appgroep opgericht. De Ermeloze Isabel Browns die begon de groep eind maart, omdat ze andere moeders wilde leren kennen en ervaring over het ouderschap wilde delen. Haar oproep op Facebook leverde direct 25 reacties op. Inmiddels zijn er nog 18 moeders actief in de groep. De vrouwen komen onder meer uit Ermelo, Nunspeet en Putten en hebben allemaal jonge kinderen. In de app worden vooral tips en ervaringen uitgewisseld en worden afspraken gemaakt. Browns merkte op dat als je als nieuwkomer in Ermelo, dat het niet altijd makkelijk is om contact te leggen met andere moeders. Met de appgroep wil ze die drempel verlagen. Ze hoopt dat de contacten uitgroeien tot een echte vriendschappen. Nou, dat is misschien een goed idee om je ook aan te melden, mocht je in die doelgroep vallen als jonge moeder en wil je contact maken met meerdere ouders van jonge kinderen, dan is dat de mogelijkheid. Radio Nunspeet, de Veluwe start op. En hier hebben we Vicky Leandros. Hey.

Theo, wie ervaren nog Lot? Ik heb even opgezocht. Lot, bestaat dat echt? Ja, bestaat echt. Dat is een plaatsje onder Warschau in Polen. In 1974 scoorde deze Vicliandros hier een hele grote hit mee. In Unspeet is het aantal fietsongelukken in 2025 voor het eerst in 4 jaar gedaald. De politie registreerde 24 ongevallen met fietsers, het laagste aantal sinds 2022. Tegelijkertijd steeg het totale aantal verkeersongevallen in Unspeet naar 223. Het hoogste aantal sinds 2019. Één ongeval had een dodelijke afloop en bij 20 ongelukken raakte iemand gewond. Volgens een verkeerspsycholoog blijft het aantal eenzijdige fietsongelukken zorgwekkend stijgen. Vooral ouderen op e-bikes en jongeren op fatbikes lopen risico. Hij pleitte daarom voor veiligere fietspaden en mogelijk een maximum snelheid op fietspaden. Ik denk dat dat een hele goede zou zijn. En soms zijn de fietspaden ook wat smal. En als je dan, ik ben zelf ook wel een fietser, achter je kijkt of voor je kijkt en je ziet zo'n fatbike aankomen of een hele snelle e-bike, ja, dan moet je aan de kant. En als je dat dan niet op tijd doet, nou ja, dan zijn de gevolgen natuurlijk niet zo moeilijk te raden. Radio Nunspeet, dit is de Veluwe Start op.

0: Dat waren er weer twee achter elkaar. Paul Simon hoorde je met Mother and Child Reunion. En daarvoor nog Django Wagner. En als jij niet kiezen kan. We gaan eventjes naar het weerbericht. Goedemorgen trouwens, hè. Goedemorgen.
1: How are you?
0: Good morning.
1: How is your weather today?
0: Ja, hoe is het weer vandaag? Dat is toch even belangrijk om te weten. Morgen is het overwegend bewolkt en trekt een zone met regen van west naar oost over het land. Vanmiddag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het veelal bewolkt, met soms regen of een bui. Het koelt af naar zo'n 13 tot 16 graden. Ook de rest van deze week ziet het er wisselvallig uit. Van tijd tot tijd komt het tot flinke buien aan zee met kans op onweer. Dagelijks ligt het kwik rond normaal en dat is zo'n 20 tot 22 graden.

En daar gaat hij weer, Coldplay en Viva la Vida. Heerlijke plaat. Dan het volgende. Monique Maatjes uit Harderwijk ergerde zich aan het vele afval op straat en langs de boulevard. Daarom begon ze tijdens haar dagelijkse wandelingen zwerfvuil op te ruimen. Inmiddels doen meerdere vrouwen mee en is het opruimen uitgegroeid tot een gezellige groepsactiviteit. De groep vindt regelmatig opvallende spullen, zoals fietsen. Ja, die kunnen natuurlijk ook gewoon geparkeerd staan. En denk je dan van, hé, die neem ik mee. Maar daar zal best wel een reden voor zijn dan. Oude fietsen, denk ik, die er al lange tijd liggen. En zelfs een barbecue met vlees. Vooral het grote aantal sigarettenpeuken valt op. Monique hoopt dat mensen bewuster omgaan om hun afval zomaar van zich af te gooien. Vooral voor haar is het opruimen niet alleen nuttig, maar ook een leuke manier om iets voor Harderwijk te betekenen. Radio Lunchpeet, dit is de Veluwe Start-Up. Met nu Elton John.

0: zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
6: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
7: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
8: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
10: Clement Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
11: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
10: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
12: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld op darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
10: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
14: In het midden van het land staan een file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoort is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Loenen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaven 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knoop het Hattemerbroek 20 minuten vertraging.
13: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
15: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
16: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
17: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
16: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
18: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op de Jager Autoservice.
19: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
20: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
21: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze acties snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom. Koningweg in Nunspeet.
22: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

tweede gedeelte van de Veluwe start op. En het begint natuurlijk altijd met een Hollandse klomplaat. En dat was deze keer Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Jan die heeft een drukke tijd achter de rug. 30-jarig jubileum. En hij heeft natuurlijk ook die scheiding en alles wat privéproblemen. Kortom gezegd, toch wel een wat rommelig jaartje voor Jan op dit moment. Leuke en minder leuke kanten. De slotgrachtslag, de slotgracht van kasteel de Essenburg in Hierde is opnieuw grotendeels drooggevallen door de aanhoudende extreme droogte. De grondwaterstanden en het waterpeil van de Randmeren zijn sterk gedaald, waardoor ook de Hierdense Beek minder water aanvoert. Het waterschap heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om meer water vast te houden, maar die zijn niet opgewassen tegen de huidige droogte. Regen kan helpen, maar het waterpeil zal niet meteen herstellen. De vijver viel tussen 2018 en 2020 ook al meerdere zomers droog. Toen stierven tientallen karpers. Het waterschap houdt het waterpeil nu extra goed in de gaten om nieuwe vissterfte te voorkomen. Dat heeft alles te maken met die droogte. Het regent dan wel, maar zo regelmatig, af en toe. En ook de komende dagen vallen er buitjes. Maar dat schijnt, kon je net in het nieuws horen, lang niet genoeg te zijn om een beetje in te lopen wat we de afgelopen maanden hebben gemist. Namelijk voldoende regen. De Veluwe start op. Nu met de Pop Tops en Mammy Blue. En daarna hebben we natuurlijk de verjaardagshoroscoop voor 8.

0: En dat waren de Poptops hier op Radio Nunspeet en Mammy Blue. Dan is het tijd voor...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Inderdaad, voor de verjaardagshoroscoop. En het is 18 augustus. Even kijken of ik dat goed heb. Ja, 18 augustus. Dat is vandaag dinsdag 18 augustus. Wat is jouw verjaardagshoroscoop? Nou, daar komt hij aan. Gun jezelf een ontspannen moment met iemand die je goed kent. Een gezellige afspraak of een spontaan uitstapje geeft nieuwe energie en laat je weer genieten van het leven. Daarna kijk je met frisse moed naar een nieuwe uitdaging die op je pad komt. In eerste instantie lijkt dat misschien ingewikkeld, maar zodra je begint, ontdek je hoeveel voldoening het geeft. Werk rustig en zorgvuldig, want juist de aandacht voor details maakt het straks het verschil. De verjaardagshoroscoop voor vandaag, 18 augustus. En dit zijn de Kelly Family. Een lange tijd niks van gehoord. Nou, dan hebben we er maar eens een oude hit erbij gepakt. Hier is I Can't Help Myself.

Nou, dat waren de Kelly Family weer eens een keertje met I Can't Help Myself. Eens even kijken, wat hebben we hier? Nou ja, dat is een voetbalberichtje. Dat gaat namelijk over Memphis Depay. Die blijft toch bij Corinthians. De Braziliaanse club besloot eerder vanwege financiële problemen zijn aflopende contract niet te verlengen. Memphis reageerde daarop boos. Nieuwe onderhandelingen zijn alsnog een akkoord bereikt. Memphis zou akkoord zijn gegaan met een forse salarisverlaging en een nieuw contract voor 2 jaar hebben getekend. De clubleiding heeft de verlenging goedgekeurd. Memphis speelt sinds 2024 voor Corinthians en maakte daar tot nu toe 20 doelpunten in 79 wedstrijden. Hij won met de club onder meer het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Supercup. Dat dus wat betreft het voetbal. Ja, daar komt er toch altijd wel weer een keertje in voor. En dit is toch wel een beetje bijzonder. Want ik denk namelijk dat zo'n rol bij het Nederlands elftal best wel eens zou kunnen uitgespeeld zijn. Denk ik zomaar. Nou, we een nieuwe bondscoach hebben die misschien een heel nieuw team gaat samenstellen. Tijd voor Wesley Bronkhorst. Hier in de Veluwe start op. Tutti colori is dit.

Dat was Wesley Bronkhorst met Tutti Calori. En dan een beetje, ja, ik wou zeggen vermakelijke bericht. Nou, je zou er maar mee zitten. Dat kan er toch wel vervelend zijn. Want een man uit Almere heeft bij de rechtbank verloren in zijn strijd tegen een nabijgelegen imkervereniging vanwege overlast van bijen. Hij klaagde onder meer over bijen, zwermen bijen in zijn tuin, het risico op steken, bijenpoep op auto's, namen op ramen en op tuinmeubels. De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat de imkervereniging voor ernstige overlast zorgt. De gemeente had onderzoek gedaan en telde gemiddeld 5 tot 6 bijenpoepjes per auto in de wijk. Tegenover 2 tot 4 in andere

0: En dat was Teach-In. En het nummer dat heette My Rock'n'Roll Song.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Ressen en Presikhaaf 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

morgenochtend is hij er weer hoor. Roy Orbison en dit keer met het nummer In Dreams. Honderden boeren zijn gisteravond met hun trekker, met hun trekkers moet ik zeggen, want zijn er veel meer, naar het gemeentehuis van Barneveld gereden om aandacht te vragen voor hun zorgen over het stikstofbeleid en de toekomst van de landbouw. Namens de boeren vroeg LTO-voorzitter Wim Brouwer en burgemeester Jacco van der Tak om hun zorgen door te geven aan de minister van Landbouw. Boeren maken zich vooral zorgen over veranderende regels, onzekerheid over de toekomst en de mogelijkheid om hun bedrijf door te geven aan de volgende generatie. De burgemeester benadrukte dat de gemeente niet over het landelijke stikstofbeleid gaat, maar beloofde wel de zorgen opnieuw onder de aandacht van de minister te brengen. Hij had hierover al telefonisch contact met de minister en stuurt namens de gemeente een brief naar Den Haag.

Husky was dat en The Song of Praise. Het was een Nederlands bandje, Husky. Hadden geloof ik 3 of 4 hits. En dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. People Got To Be Free, Pretty Little Linda en Giving Up. So, dat waren volgens mij de platen die hits waren van deze band. Dan heb ik nog het volgende. In Oldenbroek zijn opnieuw regenboogvlaggen weggehaald. Afgelopen weekend werd ook een vlaggenmast met een regenboogvlag omvergehaald. Bij een inwoner werden er al eerder 2 vlaggen gestolen. Op beveiligingsbeelden is te zien dat meerdere personen 's avonds met een vlag weglopen. Door de duisternis en gezichtsbedekking zijn ze niet herkenbaar. Het is niet bekend waarom de vlaggen zijn meegenomen. Volgens Oldenbroek vooruit kan het om kattenkwaad gaan, maar kan het ook wijzen op een intolerantie tegenover de LHBTIQ+ gemeenschap. Eind juli waren al zeker 7 regenboogvlaggen bij woningen verdwenen. De Veluwe start op en ik heb hier een plaat van een aantal jaren geleden. Ken je nog Jody Bernal met KC Kenall?

Jody Bernal. En wat doet hij tegenwoordig nog? Nou, hij heeft in 2000 natuurlijk deze hit gescoord. Dat is een hele lange tijd geleden. En tegenwoordig zit hij nog steeds in de muziek en zingt ook nog wel. Maar vooral natuurlijk als natuurlijk. Ja, tegenwoordig is dat wel een beetje natuurlijk. Want in de muziek dan ben je een DJ. En dat is hij dus ook nu. We gaan naar het weer. We gaan eens even kijken wat het weer ons brengt de komende dagen. Nou ja, in ieder geval vanaf vanmorgen is het overwegend bewolkt en trekt er een zone met regen van west naar oost over het land. Vanmiddag wordt het droger, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het veelal bewolkt met soms regen of een bui. Het koelt af naar zo'n 13 tot 16 graden. Ook de rest van deze week ziet het weer er wisselvallig uit. Van tijd tot tijd komt het tot flinke buien aan zee met kans op onweer. Dagelijks ligt het kwik rond normaal met zo'n 20 tot 22 graden.

Als je de keuze had, was jij dan nog bij mij, Thomas Bergen. Hier in de Veluwe Startop. Ja, het laatste keer, de laatste keer is het straks dat er een Formule 1-wedstrijd op Nederlandse bodem zal plaatsvinden. In Zandvoort uiteraard. Waar anders? Ik had een beetje gedacht aan Assen, maar daar hoor je ook weinig van op dit moment. Dus het is voorlopig zeker de laatste keer straks aanstaande zondag. We beginnen natuurlijk al met de kwalificatie, de sprintrace die er ook is. En mensen zijn een beetje bang dat er hetzelfde gaat gebeuren als in 1985. Toen was er ook voor het laatste keer was daar een race van de Formule 1. En het heeft hele lange tijd geduurd. Dus een paar jaar geleden zijn we weer opnieuw opgestart. Maar nu is het dus weer voor het laatst wat ik al zei. Maar na 1985 raakte de baan in verval. En werd ook ingekort van 4,5 naar 2,5 kilometer. En de toenmalige directeur Ecclestone die zei van... het is een zootje daar in Zandvoort. Nou, dat denken ze nu niet, want ditmaal laat de Formule 1 een gemoderniseerd circuit met een vrijwel volledig gevulde kalender achter. Dus wat dat betreft hoeft het niet zo nadelig te zijn voor Zandvoort. Wel wat betreft de naamsbekendheid natuurlijk, want de Formule 1, ja, dat wordt wereldwijd bekeken. Aanstaande weekend, dus de Formule 1 vanaf Zandvoort voor de allerlaatste keer. Dit is Pussycat. And Teenage Queenie.

Ja, ze scoorden de wereldhit Mississippi. Daarna kwamen er nog een heleboel. Waren geen wereldhits, maar wel mooie liedjes. Dat bleek ook uit dit nummer, de Teenage Queenie. En dat was hem alweer. De Veluwe start op tussen 7 en 9. En morgenochtend, dan ben ik er uiteraard weer. Zelfde tijd. Zometeen, dan hebben we ochtendkracht. Met even kijken, wie staat er op de lijst? Klaas van het Hof. Zometeen, dat dus hier op Radio Nunspeet. Maak er een mooie dag van. En wat mij betreft...

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Agrotuin en dier.
4: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
3: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
4: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
4: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
1: Juwelier Mieke Sieraderie.
4: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten. Ah.
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Goedemorgen, je luistert naar AE1 Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobanen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoord is de vertraging 1 kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 1 kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio. Hear the clock ticking on the wall.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. In Colombia is de economische schade

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook De Hoge Venen kan neerslag verwachten, en dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen Renkum en Knoopend Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van een man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. Het vuur in het Belgische natuurgebied de Hogeveen is vannacht op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun 5e dag in. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Financiënminister Elko Heijne praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijne een gesprek met Pro. Heijne voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio en dat merkt het verkeer op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 5 minuten langer over. 5 tot 10 minuten vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A50 richting Arnhem staat ook nog file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Because that's how we'll beat Shaq.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haagse hotel opgepakt. Hij had twee bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En ook op de A50 richting Arnhem, maar dan tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderlo. Daar heb je een kwartier vertraging. Tot slot nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op AN Radio. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. JA21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en JA21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsde zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Kootwijk is de vertraging 20 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Daar zijn nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AN Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsde zwaar gewond geraakt doordat hij door twee personen mishandeld werd. Eén verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en de Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het midden van het land, de meeste vertraging nu op de A50 Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoorn 10 minuten oponthoud. Er is daar één reis ook dicht door slecht wegdek. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaven 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op AN Radio. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïnse collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïnse buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is er wel weer sprake van een avondspits met bijna 75 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A50, Oss richting Arnhem. Voor knooppunt het Grijzoord is de rechterrijstrook ook dicht doordat het wegdek in slechte toestand is daar. Vertraging een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Schaarsbergen. En er staat daar 10 kilometer file. En tenslotte is het druk op de A325 Nijmegen richting knooppunt het Velperbroek. Tussen Elst en Pees Haaf, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer. Phone.

30 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Alger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks en That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik met Ella Lane.

Murfreesboro, Tennessee, daar komt hij vandaan. Een National Breakout, de nieuwe single van Chris Young. I Didn't Come Here to Leave. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant en Empty Words.

Zach Taub met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind. You told

nummer 1 country airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest. Zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

Anderson. Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When It Comes To You, Seminole Wind en Straight To Killer Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits From The Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Sasha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from the Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden, zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het midden van het land, de meeste oponthoud daar nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vooraf het Schaarsbergen 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A325 Nijmegen richting Velpenbroek. Vanaf Elst kom je daar in een file van 9 kilometer met een half uur vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voorknop het Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Country Airplay top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerrits, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flip.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

Drunk. Justin Lynch in Hits from the Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene. And Water at a Wedding.

0: weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Is een Dan and Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Nummer 1 Country Airplay uit 2014 van Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste nieuwe country.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En twee plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore, Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 22e achtereenvolgende week en de tweede week op nummer 1, Don't We en Morgan Wallen.

Starman Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel, samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Cole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Crossmedia. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: top. I'm coming in hot. Hey, bartender.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. Staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heilo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden, zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: piace, mi piace così.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens hun huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. En een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui. En het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens hun huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Sifnos. Ook de piloot overleefde het niet. En morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden, zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Kantiland. Het programma vol met die prachtig mooie muziek waar wij zo heel erg veel van houden. En ik kan u garanderen, vandaag weer 2 uur met muziek waar ook u als luisteraar van gaat houden. Want ik heb hier weer 2 kanjers naast me zitten die de muziek hebben uitgekozen. Harro, welkom.
1: Dank je. Jij ook, hè?
0: En aan de linkerzijde hier, Leen. En als ik naar de playlist kijk, hebben jullie er weer wat prachtigs van gemaakt voor deze uren.
2: Hey, kosten nog moeite, worden gespaard, zoals ze dat zeggen. En met jou als vliegende kiep.
0: En met onze vaste techneut natuurlijk, Johan erbij. Ja. En natuurlijk met Gerrit die ervoor zorgt dat we ook te horen zijn deze keer. Gaat het helemaal goed. En we hebben een dame weer die druk bezig is. Dat is altijd zo jammer, hè? Die staat een witte film. Maar goed, gelukkig, naast de social media zorgt ze ook voor de inwendige versnapering. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn begonnen met Zac Brown Band met When the Boat Leaves. Nou, de boot is vertrokken en het programma ook vertrokken. Dus Leen, mag ik de volgende aan jou geven?
2: Ja, ik heb een nummer meegenomen, weer eens van Bob Neuwirth. Die herinneren we ons als een metgezel van Bob Dylan in de beginjaren van diens ontwikkeling. En als medeschrijver van het onsterfelijke Mercedes-Benz. Bekend geworden door de andere co-auteur, Janis Joplin. Zelf maakte Bob Neuwirth een... Neuwirth, moet ik zeggen. Ik weet niet, elke keer maak ik een Neuwirth.
3: Neuwirth.
2: Ja, maar ik twijfel daaraan, want er zou er wel N-E-W staan.
3: Nee hoor.
2: Nee?
3: Nee, dat...
2: Neuwirth dus. Die maakte 5 studioalbums, waaronder zijn 4e Look Up... uit 1996. En wat nou jammer is dat ik in het onuitputtelijke Wikipedia weinig tot niets over dat album kan vinden. Behalve dat hij het opnam tijdens een tour door de Verenigde Staten, waarbij hij een aantal bevriende artiesten thuis bezocht, zoals Patti Smith, Bernie Leadon en Elliot Murphy, en daar nummers voor het album opnam. Daarom doen we het maar met de simpele mededeling dat het nummer dat we van dit album draaien Lucky 2 heet. De tekst suggereert overigens dat we het misschien iets te vroeg in het jaar draaien.
4: It was Christmas in Las Vegas, when the locals take the town. Teresa hit a streak and laid her waitress apron down. She was playing penny poker over at the old gold spike.

0: hebben we het eerste kerstlied vast gehad. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden sommige mensen.
1: Zo is het.
0: Bob Newworth.
1: Heerlijk.
0: Lucky Two.
1: Ja. Ja, hij kan niet vaak genoeg gedraaid worden. Hè? Daar, nou, daar zorg jij nu ook diverse keren voor.
0: Ja, daarom. Nou, ja. Nou, afwisselend een beetje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Jij kan hem ook nog wel eens tegen in de kast.
1: En dan blijf je daar toch hangen. En dan denk je van, oh, even die draaien en die draaien. En, ja, dat is allemaal erg mooi.
0: Ja, ja
1: eigenlijk ook. En welke moet dan ook. En, maar het maakt niet uit wat je draait. Het zijn toppers.
0: Zeker.
1: En ja, hij is natuurlijk een pracht van een singer-songwriter. En nu komen we bij Russell Smith. Dat was de voorman van die Amazing Rhythm Aces.
0: Ah.
1: Een van mijn absolute favoriete groepen. Begon in de vroege jaren 70 en zo. Dat is toch het tijdperk van de LP-pop. En ja, altijd gedraaid. En dan kom je later dus, weer veel later, een solo-cd van Russell Smith tegen. En inmiddels leeft hij al een tijd niet meer, hoor. Maar zo nu en dan kun je hier makkelijk een nummer draaien van.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. En met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui. En het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen grijs en regenachtig. En bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. Van jouw regio. A1 Radio.
2: This is Daniel Young from Salt Lake City. You're listening to Countryland, the best bluegrass and country program in the Netherlands.

0: iets ouder zijn, maar ze heeft van alles gedaan vroeger. Onder andere stemmen. Voor allerlei doeleinden en zo.
1: Oh ja.
0: En ja, ze komt een beetje mysterieus over. En dit is nog geen Enya, maar ja, een beetje folky. En zo hier dacht je van, nou, het lijkt gewoon iets van een oude country-opname. Er wordt nog wat doorheen gekletst ook. En dat denk je, nou ja, mooi hoor. Dus ja. Ik vond het wel aardig.
1: Een walsje eronder, of een Engels walsje. Ja, zo, was dat?
0: Echt zo ouderwets als het maar kan.
1: Ja, ja.
0: En toch, ja, door een hedendaagse dame. Grade Lille.
1: Ja. We draaiden vorige keer een nummer van de Flatlanders, waar Joe Healy ook lid van is. En net als zijn collega's ook zeer productief is met eigen werk. Ik telde zo snel 20 studioalbums, waarbij ik een nummer tegenkwam van Eli's 17e, Panhandle Rambler, When the Nights Are Cold, werd geschreven door Butch Hancock, die net als Joe Healy en Jimmy Dale Gilmore, die we vorige keer draaiden, lid is van de Flatlanders. Tja, wanneer komt de tijd, trouwens weer, eens dat de nachten koud zijn?

0: When the Nights Are Cold. Joe Ely.
1: Ja, die moet je dan draaien en dan wordt het vanzelf warm.
0: Oh, zou zo zijn?
1: Geregeld.
0: Oh, nou dan, dan gaan we nog wat meemaken.
1: Oh ja, nou ja, je hoeft maar in je platenkast te kijken. En je denkt, oh ja, dat lijkt toch wel heel erg.
2: Mooi. Alle weersinvloeden komen voorbij in je platenkast.
1: Ja, hoor, je naar wenst, naar inzicht, naar wat dan ook. Als mijn muziek is.
2: Nou, en dat heb je met de volgende ook weer een hele mooie.
1: Ja, het werd wel tijd, hè, voor een nummertje Bluegrass. En een hele tijd geleden is het alweer dat we Flat en Scruggs draaiden. En dat is natuurlijk nog een van de meest bekende duo's in die Bluegrass. En hier is de cd, de Mercury Sessions, deel 2. Nou, daar staat deze op.

0: Why Don't You Tell Me So? Ja, klassieker kan bluegrass niet zijn, hè? Lester Flatt, Earl Scruggs.
1: De Amerikaanse bluegrass en country zanger Bradley Walker. Horen we die hier wel eens? Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar nou, af en toe wel, als hij heeft opgetreden op het Crossroads Guitar Festival, dat eens in de drie jaar door Eric Clapton wordt georganiseerd. Oh. Want dan kom ik hem tegen en dan denk ik, oh, dat is wel een leuk nummer om eens te draaien. Ja, de volgende aflevering van wat?
0: Nee, daarom laten we dat ook aan jou over.
1: Oh, dat is ook zo. Dat is gedelegeerd aan mij. Ja. Nou, de volgende aflevering van Crossroads staat gepland voor 26 en 27 september in Austin, Texas. Waar ook Bradley Walker weer op het programma staat.
0: Prachtig.
1: Dus dan komen we wel weer tegen. Samen overigens met de Del McCoury Band, Sierra Hull, Tommy Emmanuel, Ty Mahal, Cap Mo en John Mayer. Die toch ook nog wel een klein beetje op de grens van onze muziek.
0: Kunnen we er niet naartoe?
1: Dat kan. Oh, ja. We zullen straks eventjes plannen.
0: Oké, graag.
1: Op de opname van dat concert moeten we nog eventjes op wachten. Want die verschijnen meestal pas een jaar later. Daarom nog eens een opname van Bradley Walker. Toen hij samen met Eric Clapton zelf voor het voetlicht trad tijdens Crossroads Guitar Festival 2023. Samen zingen en spelen ze Willie Nelson's Always On.

0: Nou ja, dan hoeven we het daar in het vervolg ook niet meer over te hebben. Als je toch always on my mind is.
1: Huh? Oh, ja? Ja, maar wie?
0: Ja. Ja, nou ja, het onderwerp van zang.
1: Het onderwerp van zang.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat hangt natuurlijk weer zwaar af van degene die het uitvoert.
0: Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja. Maar we laten het toch aan jou over om zo nu en dan eens weer een
0: goed.
1: Bijzonder goed. Naar voren te halen.
0: Maar ben je toch wel vriendelijk?
1: Nou, ik hou van muziek.
0: Mild, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja.
1: Dat jij weer ergens weer iets vandaan vist waarvan je denkt van... Oh, dat kent Harro niet eens.
0: Ja. En, nou, ja. Ja, mijn kast ziet er van binnen heel anders uit dan die van jou natuurlijk.
1: Maakt niet uit, alleen als het er maar uitkomt.
0: Ja, het komt eruit.
1: Vooruit. Privateering.
0: Ah.
1: Mark Knopfler.
0: Leuk.
1: Ja, het is de laatste cd die ik van hem gekocht heb. Dat was nog ten tijde van Villa Musica, denk ik, of zo. Want dan draaiden we van alles en nog wat natuurlijk. En dus dacht ik van, oh, volgens mij staat er vast wel eentje op die in Countryland kan. Zoals deze.

0: Nasje blues. Nog nooit zo'n vrolijke blues gehoord, zeg. En zo muzikaal. En die uithalen van die gitaar en dat prachtige orgel erbij. Oh.
1: Dank je wel, Aron.
2: Jij hebt je postje gedraaid vanavond, hè?
0: Oh nee, nog lang niet.
2: Oh, nog lang niet. Nee, nou, vooruit dan. Hearts and Flowers. Dat was een van de eerste rockbands die het aandurfde hun muziek te laten aanleunen tegen de folk en de country. De band bestond niet lang, maar een van hun leden was Bernie Leadon, die later via de begeleidingsband van Linda Ronstadt zijn makkers ontmoette, waarmee hij samen de Eagles oprichtte. Luister naar een nummer van Hearts and Flowers van hun debuutalbum, waarop Leadon overigens nog niet meespeelt. Dit nummer heet Rain, Rain.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: En voor jouw regio.
1: AE Radio.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij het tweede uur van Kantjeland. En we gaan nog steeds door met die prachtige mooie muziek, verzorgd door Harro en verzorgd door Leen. En die is weer aan de beurt met een prachtig mooi nummer.
1: Ja, moet je die andere nog afkondigen? Doggone?
0: Van Hot Rice.
1: Want we zijn er nog niet achter wat dat maar precies betekent, hè?
0: Nou, dat zoeken we nog uit. We hebben nog een tijdje.
1: Weg zijn als een hond. Daar hou ik het
2: voor op.
1: Maakt niet uit, joh.
0: We blijven nog even een uur, want we hebben nog prachtige mooie muziek.
1: Zo is het.
0: En je hebt weer een live versie, zag ik.
1: Ja, precies. Ja. Dat is met die Old Crow Medicine Show zo. Want die mogen deze week de Dylan cover doen. En we draaien een van de tracks van hun live album 50 Years Blonde on Blonde uit 2017, waarin ze het Dylan's dubbelalbum uit 1966 volledig coveren.
0: Oei.
1: Van begin tot eind. Van top to bottom. Ze gingen met een live show ook op tournee. En ze brachten toen ook nog een bezoek aan ons land.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, leuk hè? Ja, jammer. Ik had er toen nog nooit van gehoord van die jongens. Zeg het maar eerlijk. Maar hier is een mooie uitvoering van Dylan's hit uit 1966. I want you.

0: Thank you.
1: I want you so bad. Ah. The Old Crow Medicine Show met de Dylan cover.
2: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
2: Jammer of?
1: Ja, ja. Zo'n enthousiaste band dit.
2: Ach ja, maar nu Lucinda Williams.
1: Oh jee.
2: Car Wheels on a Gravel Road. Dat is al een tijd geleden verschenen hoor, maar het is een van haar beroemde albums geworden. En ja, ik heb er natuurlijk wel eens wat vaker van gedraaid. En toen kwam ik een nummer tegen en denk van, hé, daar heeft ze nog een leuke gast bij betrokken. En die zingen dan samen. Greenville.

0: Going Back to Greenville. En in wier gezelschap deed ze dat nou, mijn heren? Sukkels.
1: Ja, deed ze een gezelschap van Sukkels?
0: Triest. Emmy Lou.
1: Zijn ze er geweest? Herkennen ze
0: er
1: niet eens?
0: Ja, jullie zaten er gewoon doorheen te wouwen steeds. En dan denk je, ja, waar doe ik dat nou voor? Hè? Gelukkig de luisteraar die denkt, oh, hé, hey, horen ze daar een bekende?
2: We zullen het nooit meer doen.
0: Nou, daar twijfel ik een beetje aan. Maar goed, Lucinda Williams met Emmy Lou Harris, Greenville.
2: Dankjewel, Haro.
0: Graag gedaan.
2: Zo'n 35 jaar na hun eerste samenwerking was de relatie tussen David Crosby en Graham Nash, ondanks alle verstoringen ervan, nog altijd stevig genoeg om samen een studioalbum te maken dat hun beide achternamen als titel draagt. Crosby en Nash dus. Helaas was het niet lang daarna gedaan met de vriendschap tussen de twee mannen, en het kwam ook nooit meer goed, want in januari 2023 overleed Crosby. Op dat album uit 2004 diverse staaltjes van hun vakmanschap, hun betrokkenheid bij de samenleving en de toestand in de wereld. Hoezo klimaatverandering? Luister naar Penguin in a Palm Tree.

0: beestjes, pinguïns.
1: Ja, ze waren hun tijd ver vooruit. Ze waren hun tijd ver vooruit.
0: Ja.
1: In die palmboom.
0: Ja, precies. Kokosnoot, ik weet niet of ze kokosnoot heten. Crosby en Nash.
1: Dat kan een kwestie van verandering van menu zijn of zo. Ja, dat weet je allemaal niet. En, maakt ook niet uit. Het was een leuke.
0: Ja, toch?
1: Nee, nou en op. Goed, de vader van de country, de oude meester, hoe je het ook noemen wilt, maakt ook niks uit. Hank Williams is een van de absolute grootheden uit de country. En altijd leuk om weer eens wat van hem te horen natuurlijk. Hey, good looking.

0: Good Looking. Een van de zoveel hits van Hank Williams. En die werd verzameld op een cd met 20 van die geweldige nummers.
1: Als ik aan me en Bobby McGee denk, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan Janis Joplin. Jullie niet?
0: Sure.
1: Of aan Kris Kristofferson.
0: Sure.
1: Die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Maar Janis die had het zo treffend tot de plaat gezet en had er na haar dood een nummer 1 hit mee. Maar ze was niet de eerste die dit nummer van Kris Kristofferson opnam. Dat was Roger Miller, die er in 1969 als eerste een hit mee had.

0: Ja, toch ook niet onverdienstelijk hoor, dit nummer. Deze uitvoering dan. Hè?
1: Ja, maar als die gast zingt, dan is het allemaal mooi.
0: Ja.
1: Altijd.
0: We gaan hem eens wat opgraven. Ja, althans zijn werk.
1: Alleen daar ben jij heel goed in. Dus graaf.
0: Ja, graaf maar door. Mom voor de mol te spreken. Graven maar weer. Lori McKenna is een Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster die al dan niet samen met anderen liedjes schreef voor Faith Hill, Tim McGraw, Alison Krauss, Reba McEntire, LeAnn Rimes, Alicia Keys, Taylor Swift en vele anderen. Vele anderen. Merkt u zich maar aan, heer Pieps. Zij won voor haar werk verschillende awards, waaronder ook Grammys. Van haar eerste studioalbum Paper Wings and Halo uit 2000 koos ik dit mooie What's One More Time.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. En morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: I got a fiddle here, I wouldn't mind you breaking.
3: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall, and you're...

0: Zo, dat is een einde tenminste, hè?
1: Ja.
0: Tractors. Met het geweldige nummer natuurlijk van I've Had Enough. Ja, dat deden ze vandaag geloof ik in Den Haag of zo, hè? De Tractors. Van de boeren.
1: Oh ja. Ja.
0: En dat ze er genoeg van hadden.
1: Ja, die zijn ook.
0: Ja, daarom. Ja. Maar goed. Maar dan hoor ik liever deze.
1: Ja, zo is het.
0: Goed.
1: Robbie Robertson nu, die kennen wij als lid van The Band. En dat bleef hij, lid van The Band, tot 1976. En ging daarna solo verder, waarbij hij zich richtte op filmmuziek. Onder andere films van Martin Scorsese. In 1987 maakte Robertson zijn eerste soloalbum, dat alleen zijn naam droeg. En zo volgden er nog meer door de jaren heen. Tot in 2019 zijn laatste album tot stand kwam. Cinematic of Cinematic, waaraan bekende namen meewerkten als Van Morrison, Jim Keltner, Pino Palladino en Derek Trucks. Robertson stierf op 9 augustus 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van zijn laatste album, het nummer Once Were Brothers, waarin hij terugblikt op zijn tijd met The Band.

0: Op één na overleefde hij ze allemaal. Robbie Robertson.
1: Indrukwekkend. Huh? Indrukwekkend nummer.
0: Ja, ja, dat is een indrukwekkend nummer, ja.
1: Dat zegt, ja,
0: dat... ja het, is, het peilt niet uit van vrolijkheid, zou ik maar zeggen.
1: Oh, dat geeft niet.
0: Nee.
1: Maar de indringende wijze waarop die... ja, laat horen wat er zo allemaal om is gegaan.
0: Ja.
1: En het verwijst natuurlijk sowieso naar de bandleden van
0: absoluut
1: de band enzovoort. En, ja, en die inderdaad waren zo diverse al vroeg overleden.
0: Ja, sommige die waren al vroeg, ja.
1: Ja,
0: ja, Lee Van Helm, dat die is ja, een jaar of 10 geleden overleden, geloof ik, iets langer.
1: Ja, en Richard, hoe heet hij, daar ja, heeft hij nog een, ja, op zijn solo plaat van Richard, where are you? And, ja,
0: ja, ja. Nou ja, goed.
2: Poeh.
0: Dat was
1: goeie, Leen. Ja. Prachtig.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat je dit uur wat aandacht besteedt aan de dames, Harro.
1: Oh, ja, maar dat is, ja, ik wou zeggen een hobby van me, maar... maar, ja, er zijn tijden geweest dat we dat niet deden. En dan denk je van, ja, maar er zijn dames zat, hè, die gehoord mogen worden. En dat, ja, dat begon al met Kitty Wells natuurlijk en de Carter Family. En, ja, en zo zijn er nog vele anderen.
2: We geven er graag aandacht aan.
1: Ja, even kijken, wat gaan we... Oh,

Ja, ik zit nog steeds met Robbie Robertson in mijn geheugen. Maar nu muziek van Mary Chapin Carpenter, een van mijn absolute favoriete zangeressen.

0: I Take My Chances. Mary Chapin Carpenter.
1: Mooi.
0: Een van de weet ik hoeveel prachtige nummers.
1: Ja,
0: overal.
1: Echt een nummer waar je weer vrolijk van wordt.
0: Zo is het maar net.
1: Okay.
0: En anders wel van Bonnie Prince Billy.
1: ja, Will Oldham is een Amerikaanse artiest die vroeger onder de naam Palace of Palace Brothers muziek maakte. En dat nu doet onder de naam Bonnie Prince Billy. Hij laat zich wat lastig in een hokje plaatsen, moet ik zeggen. Maar die, als ik aanduidingen bij zijn naam zie staan als country, folk, roots, Americana, dan denk ik, oh, dat zit wel goed. Ja? En toen ik dit Kentucky as Water hoorde van zijn album Keeping Secrets Will Destroy You uit 2023, toen aarzelde ik niet meer.

0: Eaton. Kentucky is water.
1: Prachtig.
0: Nou, die houden we erin, hoor. Ik zet hem op mijn longlist.
1: Ik zal die van mij nog eens afluisteren allemaal. Je komt over verrassende dingen tegen.
0: Die lijst wordt steeds langer.
1: Ja, ja, is waar. Maar ja, we hebben hopelijk nog enige tijd...
0: Ik hoop het ook.
1: Van muziek draaien.
0: Ja? Ja.
1: Nou, vooruit. Dan gaan we naar een bluegrass bandje. Maar niet zomaar een bluegrass bandje. Laurel Canyon Ramblers. Back on the street again. En ja, de man die nou als eerste wordt genoemd, die is Herb Peterson.
0: Kijk.
1: Nou, en dat is een goede bekende van ons allemaal. En laten ze nou ook nog een liedje van de Louvin Brothers doen.

0: En met de klanken van Willy Nelson eindigen we dit programma van Kantuurland. 2 uur heerlijk mooie muziek. Ik hoop dat u niet veel heeft beloofd aan het begin van de 2 uur. Wij vonden het enorm leuk. Volgens mij, Haro, je hebt weer schitterende mooie muziek meegenomen vandaag.
1: Dank je. Het was mij een vreugde om weer een leuke bijdrage te leveren.
0: Volgens mij over 2 weken alweer een mooi lijstje in je hoofd of nog niet helemaal?
1: Nee hoor, nee. Dat gaat zo.
0: Je laat je verrassen zelf.
1: Gewoon een greep in de kast en denk je, nee, die niet. Maar dan luister ik nog eens een keer en dan denk je, nou,
2: toch wel. Wel.
1: Ja.
0: Nou, je zei het al, laat je af en toe eens een beetje inspireren door Leen.
1: Wat heet? Leen is de grote inspirator, ja.
0: Dan komt Leen weer met leuke muziek en dan denk jij, hey.
1: Ja hoor.
2: Nou, ik ga onbewust op zoek naar dat soort wat vreemde nummers zonder dat ik me realiseer dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is een geweldige bezigheid.
2: Ja, oh, ik vind het.
1: Want waar jij die dingen vandaan haalt, dan denk je van, ja, maar hé, dat hoorde ik 30 jaar geleden al. En daarna niemand meer. Nee. En dan komt Leen er ineens aan. Oh ja, ik heb hier. Nou,
2: mooi.
1: Prachtig.
0: Laten we wel afspreken dat we nog lang volhouden.
2: Ja, dat is een mooie taak in het leven.
0: Ja, gewoon nog over 2 weken dan zijn jullie weer te luisteren. Dus dan zullen de luisteraars weer naar jullie luisteren. Ik dank jullie beiden hartelijk voor deze gezellige avond.
2: Graag gedaan.
0: Prachtige muziek.
2: En natuurlijk jij bedankt ook, voor het keeperschap.
0: Zeker. Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, bedankt voor het schuiven. Valerie, hartelijk dank voor de social media en alle andere zaken. Verwijs ik u nog heel graag naar onze website kantuland.nl. Want daar vindt u ook zometeen het volledige interview wat we gehad hebben met de Bristol Country Music. En natuurlijk vindt u daar de uitzending terug. Daar vindt u alle andere zaken, relevante zaken, alles wat we gedaan hebben. Kortom, www.kantuland.nl. De moeite waard om te bekijken. En dank ik u hartelijk. Mede ook namens de hooggrote baas. Die hier volgende week gewoon weer lekker gaat zitten. En dan hebben we weer een prachtige mooie uitzending.
2: Mooi.
0: Luisteraars, u hartelijk bedankt en tot de volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Sexy over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Kruis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.